En dat was de solo-cd van mevrouw Simon Rattle. Oftewel, de mezzosopraan, Tsjechische mezzosopraan Magdalena Kočena. En u hoorde de volgende onderdelen. Schafen kunnen niet zieger weiden. Ich esse mit Freuden mein weniges Brot. Wie starb die Heldin so vergnügt? Zerfließe mein Herz im Fluten der Zehren. Wohl euch, ihr auserwählten Seele. Verstummt, verstummt, ihr holden Seiten. Komm, komm, mein Herze steht dir offen. Kommt, ihr angefochtenen Sünder. Erbarme dich, et exultavit, magnificat en laudamus te. Uit de Hoge Messe. Wel, dat was ons programma voor vandaag. We hopen u morgen weer te treffen. Ik wens u verder goedemiddag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld door Govert-Jan Bach. En ik ben Joop van Zijl. Goedemiddag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

De concertzender zegt goedemiddag. We zijn er weer van 1 tot 2 met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag hier op deze zender. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. We hebben al veel kantates laten horen. De hele Matthäuspassie, delen van de Johannespassion, het Weihnachtsoratorium, delen uit de OMS'en, maar nog geen motetten en missen. Want behalve die OMS'en, een lange hoogmis in katholieke zin, maar waarschijnlijk nooit als zodanig uitgevoerd, schreef Bach ook korte missen. Er is heel veel onzekerheid over het doel en het gebruik van deze missen. Ze passen wel in een Lutherse dienst, want veel onderdelen van de katholieke mis liet Luther in ere, zoals het Magnificat of het Sanctus met de kerst. Deze missen zijn echter veel korter, heten daarom eigenlijk Missa Brevis, oftewel korte mis, zoals Mozart er ook een aantal componeerde. Qua lengte zouden deze missen ook zeker in de Lutherse eredienst gepast hebben, maar we weten er weinig van. Wel dat ze dateren uit de periode 1735-1744. Dat is de periode dat Bach helemaal geen kerkkantates meer schreef. Alleen nog het Weihnachtsoratorium en het verder samenstellen van de OMS'en. Maar dat allemaal op basis van bestaande kantates. Hij plunderde dus zijn eigen werk voor deze scheppingen. Niet om zich er snel van af te maken, want het parodiëren van die oudere werken kostte veel meer tijd dan nieuwe te componeren. Op veel plekken verbeterde hij de oorspronkelijke muziek, zoals hij dat uitgebreid deed in zijn OMS'en. Vanaf 1735 is Bach dus vooral met twee dingen bezig: zijn grenzen verleggen naar meer abstracte werken als het Musicalische Opfer en de Kunst der Fugen, en het hergebruiken en verbeteren van bestaand werk van al hoog niveau. Waarom? Mogelijk om zijn geweldige werken meer aandacht te geven dan ze kregen in de wekelijkse kantates in de kerken van Leipzig. Men waardeerde zijn werk daar al niet zeer hoog. En misschien met een knipoog naar ons, wij die moeite hebben met de theologie van die kantates. Want deze missen zijn net als in de OMS'en in het Latijn en hebben meer afstandelijk algemeen bekende teksten dan de kantates. Ja, hoeveel missen zijn er niet geschreven in die tijd? Misschien wel honderdduizenden. Deze missen van Bach met die meer algemene teksten en zonder recitatieven bieden nu juist een keur uit zijn mooiste kantates. Ideale instapmogelijkheid voor de kantates, het magnum opus van Bach dus. Maar in de 19e eeuw scherp veroordeeld door de romantische theologen als barbarij. We zouden zeggen geniet. We luisteren als eerste naar de Missa in G klein, BWV 235, waarvan het imposante beginkoor ontleend is aan de kantate 102, Heer deine Augen sehe Nacht im Glaube, de rest aan de kantate 72 en 187.

Ja, dat was dus de mannenalt Andreas Scholl. Ja, we zullen gauw eens een artiesten-Bach-portret aan deze zanger wijden. Een geliefd zanger, die overigens ook nog graag popliedjes zingt. En dat heb ik tenminste wel eens op de radio gehoord, ook goed Nederlands spreekt trouwens. U hoorde Andreas Scholl met Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. En de organist was Markus Merkel. Het gereconstrueerde concert voor hobo nu, als BWV 1059 Reconstructed. Gespeeld door de hoboist Heinz Holliger. Heinz Holliger, die 21 mei 1974 werd. Holliger is een fenomeen, hij heeft altijd Bach gespeeld, haast buiten de revolutionaire ontwikkelingen in de barokpraktijk om. Maar daar ook weer door beïnvloed. Altijd heeft hij voor Bach gepleit. Maar ja, ook zijn er hedendaagse stukken voor hem gecomponeerd. Desnoods deed hij het zelf. Een musicus pur sang die altijd weer terugvalt op Bach. En deze dagen dirigeerde Heinz Holliger het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Ja, en terzijde. Maar hij deed dat onder andere, dat dirigeren met eigen werk. Goed, hier is dan de hoboïst Heinz Holliger.

De Hobo-concerten BWV 1053, 1059 en 1055 werden uitgevoerd door de hoboist Heinz Holliger met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Jonah Brown. En als we dan toch bezig zijn, hetzelfde gereconstrueerde concert nu voor blokfluit. In handen van Erik Bosgraaf, ja, dat wordt weer extra genieten. Na de drie delen van het gereconstrueerde hobo-concert hoort u dan nog een bewerking van een orgelkoraal. Liebster Jesu, wir sind hier. Ook weer heel mooi. Met Bach kun je alle kanten op. Als je de nootjes maar niet verandert.

De blokfluitsolist was Erik Bosgraaf met het ensemble Cordevento. U hoorde het concert in D-klein, BWV 1059, en de bewerking Liebster Jezu, Wir sind hier. En dit was voor deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach. De concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Uw presentator was Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettige middag, een goed weekend en wellicht tot maandag.

En langzaam glijdt de piano weg. En dat is het prachtige spel van Glenn Gould. Van onze tune, onze herkenningsmelodie. Als we dat zo oneerbiedig mogen zeggen. De tune van het programma dagelijks, iedere werkdag, geen dag zonder Bach. En dit is een opname die nu weggedraaid wordt van Glenn Gould. En dat laten we de hele week horen als herkenningsmelodie aan het begin van dit uur tussen 1 en 2. En dat heeft ook nog een beetje een reden, want halverwege de week zullen we u vertellen wat we over Glenn Gould kunnen laten horen en meedelen. Want hij speelt deze tune, om het nog maar eens oneerbiedig te zeggen. Maar wij vinden het erg mooi, we komen er later op terug. Maar vandaag aan het begin van de week gaan we verder met een kantate 37. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Een kantate voor Hemelvaartsdag. Dat was vroeger een belangrijke kerkelijke feestdag, altijd 40 dagen na Pasen, vandaar dat hij altijd op een donderdag valt, 10 dagen voor Pinksteren. En het Griekse woord voor Pinksteren is Pentakosta, dat betekent 50, ofwel 50 dagen na Pasen. En omdat Bach 3 cantates voor hemelvaart en bovendien later nog een hemelvaartsoratorium schreef, wordt deze hemelvaartscantate nu toch behandeld. En eerlijk gezegd, deze is niet zo populair, maar die verdient beter. Bach en zijn onbekende tekstschrijver richten zich niet zozeer op de hemelvaart van Jezus Christus, maar op de tekst aan het eind van het Marcus-evangelie, waar dus de hemelvaart beschreven wordt. Bijbelonderzoek toont dat het evangelie van Marcus eindigt bij het aantreffen van het lege graf van Jezus Christus. De teksten van de verschijningen en hemelvaart zijn veel later toegevoegd. Marcus is het oudste evangelie en die aanvullingen zouden onder invloed van de andere evangeliën zijn gebeurd. In Bach's tijd was dat allemaal nog niet bekend en Luther en hij gaan natuurlijk van de voorliggende tekst uit. In de Luther-vertaling, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, klinkt dat al haast als muzikaal. Er zit een metrum in. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. En Bach, tekstgevoelig als die is, zet daar dan een 3/2 maat in die weinig voorkomt. En zo komen ook deze woorden sterk over. De bas zal ze later nog herhalen. Het is ook het kernstuk van het Lutherse geloof. Niet goede daden, sacramenten, biecht of aflaten zullen je zedig maken, zorgen dat je behouden wordt na de dood, maar puur je geloof. Sola fide, door het geloof alleen. Van de tenoraria, die na het beginkoor volgt, ontbreekt de vioolsolo. Die is zoek. Die wordt gereconstrueerd en klinkt dan mooi en passend. Het geloof is het pand der liefde, zingt de tenor. Dan volgt een prachtige canon door sopraan en alt. In een canon wordt anders dan in een fuga de muzikale zin verderop herhaald. Bij Bach vaak een muzikaal beeld van de navolging van Christus. Ze zingen een geliefde melodie die we kennen van kantate 1, Wie schön leuchtet der Morgenstern, een hemels duet. In de afsluitende basaria wordt ervan gesproken dat het geloof de ziel vleugels geeft. Dat is te horen, Bach geeft de muziek vleugels. Hij laat het fladderen in de basso continuo. Hij werd 18 mei 1724 voor het eerst uitgevoerd. Ruth Tetlow, de grote Bach-getallendeskundige, komt op basis van de titel van de kantate numerologisch op 283. De hele kantate telt 283 maten. Toeval? Te toevallig? Het is niet de eerste keer dat dit zo uitkomt, maar we horen het niet. Spielerij dan? Mystiek? Wel, in deze uitvoering van John Eliot Gardiner zult u in het duet, ik mag wel zeggen onze, Nederlandse, Lenneke Ruiten horen.

Dat was het klavierconcert nummer 1 in D klein, BWV 1052 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Glenn Gould samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Dimitri Mitropoulos tijdens de Salzburger Festspiele in 1959. Het is een ongelooflijk bijzondere opname. Glenn Gould speelt met een precisie en een allure die heden ten dagen nog zeer gewaardeerd zou worden. Wegbereidend voor die tijd. Gould vond de piano geschikter was dan het klavercimbel voor deze muziek. Hij bespeelde dat ook wel eens, maar die klavercimbels waren nog niet zulke goede reconstructies als nu. Hij kreeg in de jaren 80 natuurlijk kritiek uit de authentieke uitvoeringspraktijkhoek. Hij beargumenteerde zijn keus met erop te wijzen dat Johann Sebastian zelf al zoveel transcripties schreef. En in zijn nadagen verschenen de eerste pianofortes aan de horizon. Allemaal waar, maar hij had voor een piano toch weer heel andere muziek geschreven. Glenn Gould heeft toch gefungeerd als een schakel tussen de oude romantische uitvoeringspraktijk en de HIP, Historically Informed Practice. Heel veel mensen in de jaren 60 en 70 ontdekten een Bach die daarvoor nog te zwaar en te lomp werd uitgevoerd. Nu de heerlijke eerste partita voor klavier. Een stuk ontstaan na de serie klavierconcerten, waar u het eerste zo net van hoorde. Tevens onze begintune, zoals ik u al duidelijk maakte. Vaak gebaseerd op oudere concerten voor viool of hobo uit de Weimar-periode, schreef hij ze nu voor virtuoos klavierspel met orkest. De weg die hij met het vijfde Brandenburgs concert was ingeslagen, vervolgend. Vanaf 1730 hield Bach zich dus minder met het schrijven van kerkmuziek bezig, hij had immers genoeg, maar wel met het Collegium Musicum in Leipzig voor dit soort concerten, meestal in dat befaamde Café Zimmermann daar in Leipzig. Hij begint dan in 1731 met een groot project, het schrijven van de Klavierübung voor solo-toetsinstrumenten, waar de Goldberg-variaties het sluitstuk van vormen. Bedoeld om de techniek van het klavierspel, ook orgel dus, verder te ontwikkelen. Voor de toekomst, maar ook heel praktisch voor zijn leerlingen en voor zijn zonen. Een waagstuk om het in eigen beheer te gaan publiceren. Er was in Duitsland nog geen traditie voor het drukken van muziek, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Nu dan de eerste partita in Bes, BWV 825, in 1959 uitgevoerd door... Ja hoor, daar is hij, een soms zacht meezingende Glenn Gould. Maarten het Hart noemt het stuk Wonder en Wondermooi. En goed door Bach gekozen om het hiermee te openen. Als je de partituur dan opensloeg, dan zag je meteen deze verrukkelijke partita. Een partita, dat is overigens een opeenvolging van dansvormen.

Een uitvoering van Glenn Gould van de eerste partita voor klavier in Bes BWV 825. En tot slot delen uit de eerste versie van de Goldberg-variaties, gespeeld door Glenn Gould in 1955. Het meest bekend is deze muziek dus als muziek om graaf Keizerling door zijn slapeloze nachten heen te helpen, maar het is dus ook de afsluiting van de vierdelige klavierübung, uitgegeven in 1741. Deze opname, in 1955 dus, was de start van een revolutie in het spelen van Bach. Gould blies het stof van de partituur en maakte van de variaties een stuk muziek dat ook interessant was voor mensen die met jazz vertrouwd zijn. Sommige tempi zijn zo adembenemend dat het wel op boogie-woogie lijkt. Gould speelt een swingend ritme en legt nadrukken die bijna zeker niet door Bach gewild zijn. En toch slaagt hij erin alle stemmen en structuren duidelijk aan bod te laten komen. Hij was verzot op polyfonie, meerstemmigheid. In 1981 nam Gould de Goldberg-variaties opnieuw op, waarbij hij volledig afweek van zijn interpretatie van 1955. Bij deze uitvoering van Gould lezen we in de toelichting van Coda X: Glenn Gould vestigde zich in 1955 in één klap op het klassieke podium met zijn vertolking van de Goldberg-variaties. Zijn opname is nog altijd de belangrijkste en invloedrijkste piano-opname uit de tweede helft van de 20e eeuw. Het zou niet alleen leiden tot een herwaardering van de muziek van Bach, maar ook tot een nieuwe manier van kijken hoe die muziek gespeeld zou moeten worden. Met aandacht voor helderheid en detail, weinig gebruik van het pedaal en soms extreme tempowisselingen vormt deze opwindende uitvoering de complete antithese ten opzichte van de gangbare manier van Bach spelen.

De Goldberg-variaties BWV 988, uitgevoerd door de pianist van vanmiddag van de muziek van Bach, Glenn Gould. En het was de opname van Glenn Gould uit 1955. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl was de presentator en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Het wordt dus tijd dat we ons met de motetten van Bach bezighouden, want ze zijn wonderschoon. Het is niet het gemakkelijkste genre. Het is op een niveau te vergelijken met de strijkkwartetten van Mozart of Beethoven. Het is voor fijnproevers een beetje het neusje van de zalm. Ze zijn ook niet altijd zo direct aanspreekbaar. Door de techniek van het motet zijn de woorden niet altijd zo makkelijk te verstaan. Maar Bach speelt daar toch weer mee. Wat is een motet, zult u vragen? Het is een koorvorm voor het weergeven van meestal bijbelteksten en stamt uit de 15e en 16e eeuw. Dus geen aria's, geen recitatieven of a cappella zonder orkest of een klein orkest dat alleen de zangpartijen meespeelt. In Bachs familie werden veel motetten geschreven. Bij hem komt het tot een hoogtepunt en vindt in de 18e eeuw zijn eeuw dus ook een einde. Want men vond het ouderwets. Cantates en passionen waren toen populairder en sterk beïnvloed door de opera en de concertvorm die in de barok zo geliefd werd. Meestal worden de zinnen door iedere stemgroep na elkaar ingezet, vaak met verschillende muzikale motieven. De kunst was dat alles goed bleef klinken, noot tegen noot, punt tegen punt, contrapunt dus letterlijk. En dit genre werd vooral door Palestrina in de 16e eeuw ontwikkeld en zien we terug in veel Duitse religieuze muziek van de 17e eeuw. Dan doet de invloed van het madrigaal zich gelden. In de madrigalen, op wereldlijke teksten, ging het over sterke en heftige gevoelens, verliefdheid, ontrouw, haat, geluk. De grote namen zijn Gesualdo en Monteverdi, die de affecten, de gevoelens, sterk wisten uit te vergroten. Het motet werd onder invloed hiervan minder ingewikkeld en minder cerebraal, dus emotioneler en meer aansprekend. Eerst nu een vroeg motet van Bachs oom, Johann Christoph Bach uit Eisenach. Motet Unser Herzensfreude hat ein Ende. Johann Christoph Bach, die leefde van 1642 tot 1703. En deze oom was een groot voorbeeld voor de jonge Johann Sebastian.

De kantate BWV 39, Brieg den Hungrigen dein Brood, voor de eerste zondag na Trinitatis, werd uitgevoerd door Gillian Keys, sopraan, Wilke te Brummelstoeten, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas, samen met het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. We gaan straks luisteren naar toccata's voor clavecimbel van de jonge Bach. De toccata, en dat woord dat komt van het Italiaanse toccare, aanraken, is een virtuose, fantasieachtige, instrumentale compositie zonder vaste vorm. De bekendste toccata's komen uit de orgelliteratuur en ontstonden in de vroege barok. In zijn studietijd aan het gymnasium, annex koorschool in Lüneburg, waar Johann Sebastian van zijn 12e tot zijn 18e studeerde, leerde hij de grote Noord-Duitse organisten kennen, zoals een Karl Böhm en vooral Johannes Adam Reinken uit Deventer, die met zijn studievriend Dietrich Buxtehude als een van de belangrijkste vertegenwoordigers is van de Noord-Duitse orgelschool. Die Reinken had grote invloed op het muziekleven van de stadstaat Hamburg en was in 1678 een van de oprichters van de Hamburgse opera, de eerste publieke opera in Duitsland. Hij was tot ver over de grens van Hamburg bekend om zijn orgelspel, waarin de improvisatiekunst centraal stond. Deze Reinken had nog les gehad van leerlingen van Swelinck, de Orpheus van Amsterdam, de wereldberoemde organist van de Oude Kerk. En zo loopt er nog een lijntje van Nederland naar Bach. Na zijn 18e maakte hij ook een reis naar Lübeck om daar niet alleen het orgelspel, maar ook de cantates van Buxtehude te leren kennen. De orgelstijl van Buxtehude, de stylus fantasticus, de fantasievolle stijl, zal de jonge Johann Sebastian geïmponeerd hebben. Hier een koraalfantasie van deze Buxtehude op de melodie van Gelobet seist du Jesu Christ, een zeer geliefd kerklied in die tijd. Later ook door Bach in een gelijknamige cantate gebruikt.

aldus van Dietrich Buxtehude, de koraalfantasie op Globetzeis du Jesu Christ. Uitgevoerd door de organist René Sauerguin en wel op het Hagerbeer Schnitker-orgel van de Grote Kerk in Alkmaar. De furor organisticus, de organeske razernij, vol virtuositeit en fantasie, die Bach bij Buxtehude meemaakte en die we kennen van Bachs beroemde toccata en fuga in D-klein voor orgel, kunnen nu goed in zijn toccata's voor clavecimbal te horen zijn. U hoort eerst een inleiding en dan volgt er een fuga. Bach heeft deze stukken geschreven omstreeks zijn 20ste. U hoort nu 2 toccata's door Menno van Delft, die weer leerling van Gustav Leonhard was. De 2e laat in de inleiding een sarabande horen, waarna een duizelingwekkende fuga volgt. Klavecineske razernij? Dit is de man die later het Blitz- und Donnerkoor componeerde. Mit plötzlicher Wut, den falschen Verrater, das mördrige Blut

De toccata in D-klein BWV 913 en in Fis BWV 910 werd uitgevoerd door Menno van Delft. En wel op een klaversymbel van Matthias Griewisch naar een klaversymbel uit 1700 uit Slot Charlottenburg in Berlijn. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En wederom een goedemiddag bij de Concertzender. Iedere werkdag zijn we te beluisteren tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Kantate 15 is abusievelijk aan Bach toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bachgezelschap van zijn Meininger neef Johann Ludwig Bach te zijn, van wie Bach talloze kantates uitvoerde. Een opname van die kantaten konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil bij het na de wende Neue Bachgezelschap in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikte papier en de handschriftanalyse. Kantate 16 is een nieuwjaarskantate. Die reserveren we voor nieuwjaar 2014. En daarom is nu aan de beurt kantate BWV 17 weer Dankopfert, der preiset mich. In zijn vierde seizoen te Leipzig schrijft Bach voor 22 september 1726 zijn derde en laatste kantate voor de 14e zondag na Trinitatis. Hij doet het qua productie van kerkkantates rustiger aan. Hij schrijft minder kantates en is wellicht al hard bezig aan zijn Matthäuspassie, die volgende jaar, dus dat was dan 1727, zal klinken. In de voorafgaande maanden heeft hij veel kantates uitgevoerd van die neef Johann Ludwig Bach. Voor de goede orde, die leefde van 1677 tot 1731. Het Bijbelverhaal gaat over de genezing van de 10 melaatse, van wie uiteindelijk maar één, en nog wel de Samaritaan, daar dankbaar voor is. Deze kantate staat daarom in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in, dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerklieden uit de 16e eeuw en sommige kennen we daarvan. Bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of van het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt worden. Het uitnemende koor Padam voert deze kantate uit in de prachtige grote kerk in Monnikendam. En wel op zondag 1 september om 3:15. En we maken u daar graag attent op. De kantates worden omlijst door prachtige andere tijdeigen muziek en orgelstukken, meestal van Bach, op dat mooie orgel daar in Monnikendam, ter plekke dus. Het concert wordt ingeleid door componist Gustavo Trujillo, die zo voortreffelijk de Goldberg-variaties voor koor omwerkte. En dit zijn uitvoeringen van hoog niveau in een schitterende en spirituele omgeving. En nog wel in principe gratis, maar met de uitnodiging een passende duit in het zakje te doen. Nou, als u precies wil weten hoe dat daar zit in Monnikendam met Padam, kijkt u dan eens eventjes bij de info bij padam.nu.

U hoorde de kantate BWV 17, Weer dank opfert, der preiset mich, uitgevoerd door de sopraan Sandra Piot, de alt Bonja Bartos, de tenor Christophe Prégardien en de bas Klaus Mertens, samen met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir, onder leiding van Ton Koopman. In onze aflevering nummer 22, en dat is alweer een tijdje geleden, lieten we de cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 horen, en wel in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Het instrument werd tussen de benen, de jambes, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello, maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn 6 snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans.

De cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 werd uitgevoerd op gamba door Paolo Pandolfo. En tot slot een fluitsonate vandaag, die door de bezetting eigenlijk meer een trio-sonate is. Galante, verfijnde muziek door puikenspelers uitgevoerd.

U hoorde de fluitsonate in E-klein, BWV 1034, in de uitvoering door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnock, clavecimbal en Jordi Savall, gamba. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. De Concertzender brengt dit programma iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Het is 1 uur geweest en het is weer geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender, iedere werkdag met dit programma. Mijn naam is Joop van Zijl, het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. En vandaag een portret van Bach-vertolker Frans Bruggen. Als blokfluitist begonnen en uitgegroeid tot de wereldberoemde dirigent van vooral zijn vermaarde orkest van de 18e eeuw. Ook de man van de notenkrakersactie. Bruggen werd in 1934 in Amsterdam geboren. Hij studeerde dwarsfluit en blokfluit bij Kees Otten aan het Conservatorium van Amsterdam. En tevens studeerde hij muzikologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1955 werd hij op 21-jarige leeftijd aangesteld als docent bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Later gaf hij eveneens les op de Harvard Universiteit, waar hij de leerstoel Erasmus-professor bekleedde. En daarna was hij Regent-professor aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Bruggen houdt zich voornamelijk bezig met barokmuziek, hoewel de laatste jaren ook de romantische periode zijn aandacht heeft. Hij trad op als blokfluitist, als solist en in ensembles. In de jaren 60 en 70 speelde hij een grote rol bij de ontwikkeling van de blokfluitmuziek. Door zijn uitvoeringen hielp hij de blokfluit af van het imago van kinderinstrument. In het concertgebouw is elke noot van Mozart en Beethoven een leugen. Met deze beschuldiging richtte Frans Bruggen zich in 1970 met de rebellen van de notenkrakers, een groep jonge componisten onder wie Peter Schat, Louis Andriessen en Rijnbert de Leeuw, zich tot de gevestigde muziekwereld. Het kwam uit de grond van zijn hart. De notenkrakers hadden bezwaren tegen de gevestigde muziekwereld. Ze wilden meer aandacht voor eigentijdse muziek. Frans Bruggen pleitte voor de originele Mozart en de originele Beethoven. Hij wilde teruggaan naar het ouderwetse musiceren van eeuwen geleden. Hij wilde een authentieke, ouderwetse uitvoeringspraktijk. En Frans Bruggen verweet de grote symfonieorkesten dat ze geen enkele moeite deden om de muziek te spelen zoals de vroegere componisten zich dat zelf hadden voorgesteld. De muzici speelden namelijk op moderne instrumenten met een totaal andere klank. Ook de bezettingen waren veel te groot. De muzici en dirigenten hadden zich niet verdiept in de manier van spelen van vroeger. Articulatie, dynamiek, etc. Iedereen liet zijn ego opbloeien over de rug van de geniale dode componist, zei Frans Bruggen achteraf. Frans Bruggen wilde zich juist wel verdiepen in hoe de muziek vroeger geklonken moet hebben en hoe de componist het bedoeld heeft. In 1981 bond hij de strijd aan met de gevestigde muziekorde. Zo richt hij toen het orkest van de 18e eeuw op. Hij beschouwde hen als een internationaal legertje en noemde dat legertje de Geuzenbende van de alternatieve muzikale wereldtop. We gaan Frans Bruggen eerst horen als blokfluitist. Het instrument van de armen, teder, kwetsbaar. Als Lucebert zegt, alles van waarde is weerloos, dan geldt dat zeker voor de blokfluit in het tweede Brandenburgse concert, waar Bach dit intieme instrument tegenover het geweld van de trompet durft te zetten. Een van de meest gedurfde combinaties tussen al die originele bezettingen die Bach heeft bedacht. In het wiegende tweede deel moet de trompet dan ook even zwijgen, opdat de blokfluit, viool en hobo ons in hun hemelse ritmiek mee mogen nemen. Deze moedige man, Frans Bruggen, deze pionier, die als een grootmeester door Haydn, Mozart en Beethoven, ja, tot en met Chopin koerst, begon bij de nederige blokfluit. Uit het kleinste komt vaak het grootste voort.

Frans Bruggen met Claude Ripart tromba, Paul Dombrecht hobo, Sigiswald Kuiken viool en het Leonard Consort. U hoorde het Brandenburgsconcert nummer 2 in F groot BWV 1047. Frans Bruggen is minder bekend als traverso-speler. De houten dwarsfluit dus. Hier met onder meer Nicolaus Arnoncourt in een heerlijk fugatisch presto uit een trio-sonate.

Het presto uit de trio-sonate in G groot. U hoorde Frans Brugge met Leopold Stasny, tweede traverso, Nicolas Arnoncourt, cello en Herbert Tagesi, klavercimbel. En dan nu met de traverso in het vijfde Brandenburgsconcert met weer het Leonardconcert, de mannen van het eerste uur. Bruggen voegde de daad bij het woord. Hij speelde steeds met Leonard in al die kantates en ze namen die zes Brandenburgse concerten met elkaar op. Een historische opname. Hier ook nog met de coryfee Sigiswald Kuiken op de viool. In het eerste deel maakt Leonard zich met zijn klavercimbel los van de andere solisten en wordt het klavierconcert geboren. Bach de vernieuwer, Bach de durval en Brugge past daar goed bij.

U hoorde Frans Bruggen op de Traverso, het Brandenburgsconcert nummer 5 in D. Groots BWV 1050, met verder Sigiswald Kuikenviool en het Leonard Consort. En dan tot slot de grootmeester met zijn eigen orkest en het voortreffelijke Nederlands Kamerkoor in het Kyrie uit de Hohe Messen.

U hoorde het Kyrie uit de Hohe Messe, BWV 232. Uitgevoerd door Jennifer Smith en Michael Chance met het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van de man die centraal stond vandaag, Frans Bruggen. Einde van ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

We zijn bij de Concertzender weer toe aan het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en Govert-Jan Bach is de programmamaker van dit programma. De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 5 september 1723. Bach werkt dan nog maar een paar maanden in Leipzig en zoekt nog zijn weg in de vormgeving van zijn cantates. Hier gaat hij experimenteren met koralen en recitatief. Hij gaat weven. En dat is een vak dat veel familieleden al generaties uitoefenden. Het zat Bach wellicht in de genen. En ook horen we al het dialoogkarakter hier verschijnen, dat Bach zo magistraal uit zal werken in zijn Matthäus-passion. Deze zondag gaat het om een tekst uit Matthäus 6, die ons uitnodigt om ons geen zorgen te maken. Niet over de dag van morgen, niet over onze kleding. Kijk maar naar de vogels en de leliën des velds. Het libretto dat Bach gebruikt, pakt die beelden niet op, maar wijst vooral op overgave aan God, als beste bestrijding van al onze zorgen, vooral van onze angst. De tenor zet in met Waarom betrübst du dich, mein Herz? Het koor reageert met het koraal, dan komt de alter in met Ach, ich bin arm, mich drücken schwere Sorgen. Dat alles in B mineur, de toonsoort van het begin van de Hohe Messe en van het Erbarme Dich uit de Matthäus-passie. De sfeer is die van het lamento, de klaagzang. Deze zware thema's maakten toen zeker deel uit van de geloofsbeleving. Maar Bach weet toch altijd bij ellende en de zwaarte des levens de mooiste muziek te maken. De theologe en filosoof Karen Armstrong noemde dat de gravitas, de zwaarte, de ernst, die toch veel van Bachs muziek tekent. Bij rouw en verdriet en verlies markeert Bach onze zware gevoelens treffend. Deze uitzendingen mogen duidelijk maken dat er ook veel uitbundige en vrolijke muziek van hem is. Maar oppervlakkig wordt het nooit. De laatste aria is van de bas, die met lange noten de vastigheid die God geeft laat horen en korte loopjes zingt vanwege de vreugde die dat geeft. Deze aria werkte Bach later om voor het Gratias uit zijn Missa Brevis in G. Groot, BWV 236, die u hierna kunt horen. Deze kantate wordt op zondag 8 september, immers de 15e zondag na Trinitatis, samen met de Missa Brevis in G. Groot, om 8 uur 's avonds uitgevoerd in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En wel door een uitnemende groep barokspelers en zangers, namelijk het Bach-ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Constance in een kantatendienst. Nick Scholte is liturg. Er is gratis toegang, maar wel een collecte na afloop natuurlijk. Op deze manier kan ieder, ook de armen van deze tijd, naar een Bach-kantate aanbevolen. Tijd is er dan ook voor een opname van de concertzender.nl. En waar ligt die Willem de Zwijgerkerk precies? Nou, op een steenworp afstand van het monument van Van Heuts aan de Apollolaan. Of hoe het tegenwoordig dat monument ook mag heten, achter het Amsterdams Lyceum. De Willem de Zwijgerkerk. Een prachtige kerk in Amsterdamse schoolstijl. Info kunt u krijgen bij willemdezwijgerkerk.nl.

De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Uitgevoerd door Midori Suzuki, sopraan, Kai Wessel, alters, Makato Sakurada, tenor, Peter Kooi, bas en natuurlijk het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ik maak u nog even attent op die uitvoering die zal plaatsvinden door het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Costense in een kantatendienst in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En dat is dus op de 15e zondag na Trinitatis, zondag 8 september. Mis het niet, samen met de Missa Brevis in G. Groot. In de Willem de Zwijgerkerk, 's avonds om 8 uur, 8 september dus. De Missa in G. Groot BWV 236 nu. Bach's vier Lutherse missen werden mogelijk gecomponeerd, of beter samengesteld, tussen 1736 en 1739. Deze missen beperken zich tot Kyrie en Gloria, omdat dit de delen waren die nog een plek hadden binnen de Lutherse liturgie. En eigenlijk gaat het hier om zogenaamde parodiemissen, waarbij ouder materiaal gerecycled werd. En zo gaan de delen van de Missa Brevis BWV 236 terug op maar liefst vier verschillende kantates, die alle vier ook bewaard zijn gebleven. Bach's keus van zijn eigen muziek is op zichzelf al formidabel. Zo ging zijn meest kwalitatieve werk niet verloren, maar werd het hergebruikt. De Kyrie intro is ook hier weer meeslepend. Prachtig instappen voor de mensen die toch moeite hebben met de dogmatische teksten van veel kantates. Maar na veel naar kantates te luisteren, gaat die weerzin gewoon over. Dan gaat er een lichte verslaving spelen. Ja, als je van de Matthäuspassie houdt, waarom zou je dan niet overgeven aan muziek die meestal even goed is, zelfs soms mooier?

De Missa BWV 236 in G groot werd uitgevoerd door de sopraan Agnès Mellon, de alters Gérard Lesne, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. En tot slot van dit uur geen dag zonder Bach weer een toccata voor clavecimbal uit Bachs jongere jaren. Wervelende, fantastische muziek. U hoort weer Menno van Delft en nu in de toccata BWV 912 in D groot.

Menno van Delft speelde op een klavercimbel van Matthias Kriewisch, naar een klavercimbel uit 1700 uit het Berlijnse slot Charlottenburg, de toccate BWV 912. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Op een vrijdag, zoals vandaag, wordt er meestal nog steeds een motet van Johann Sebastian Bach in de Thomaskerk in Leipzig gezongen. En op deze manier hoort menig toerist voor het eerst van zijn leven zo'n mooi stuk van Bach. En vandaag luisteren we naar twee van zijn motetten. Meestal a cappella, dus zonder orkest, gezongen kerkelijke stukken voor buiten de kerkdienst. Vaak voor begrafenissen ook. Het eerste motet, Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, een dubbelkorig motet, is in oktober 1729... voor de begrafenis van professor Johann Heinrich Ernesti geschreven. Ernesti, die leefde van 1652 tot 1729, toen hij dus begraven werd. Hij was docent poëzie aan de Leipziger Universiteit, die bij zijn overlijden met 77 jaar de oudste hoogleraar in Leipzig was en bovendien sinds 45 jaar liefst rector van de Thomasschule. Zijn overlijden op 16 oktober moet daar als het einde van een tijdperk zijn ervaren. De plechtige academische begrafenisdienst werd door vele notabelen bezocht. Maar de joviale Ernesti, die de muziek zeer was toegewijd en met wie Bach op goede voet had gestaan, wou geen treur- of rouwtekst, maar een troostvolle en bemoedigende tekst van Paulus. En wel de Romeinen 8, versen 26 en 27, de geest komt mijn zwakheid te hulp. Niet alleen verdiende Bach goed aan deze begrafenissen, maar op zo'n moment was hij ook het muzikale, dus het culturele, visitekaartje van de universiteit. Het is volstrekt onjuist om te denken dat Bach in zijn tijd onbekend of onbemind was. Hij werd integendeel gezien als Duitslands componist nummer 1. Al verdiende zijn zoon, Carl Philipp Emanuel, en een Telemann meer. Maar dat kwam door het rijke Hamburg. Bach had wel tegenstanders die zijn muziek te ingewikkeld vonden. Het moest allemaal wat makkelijker en leuker. Men ging toen al op weg naar muziek als entertainment. Dit is dus een dubbelkorig motet in drie delen. In de muziekvierdaagse in de Waalse Kerk in Amsterdam. En die wordt gehouden van 19 tot 22 september, tot en met 22 september zelfs. Die grotendeels een Bach-vierdaagse is, dan wordt dit motet gezongen. Dus dan in de Waalse Kerk in Amsterdam. En in de volgende Geen Dag Zonder Bach week, dan zullen wij volledig aan deze vierdaagse wijden. Want het is een prachtig programma met de mooiste cantates. En u kunt dan ook de geliefde koralen meezingen, alsjeblieft. En kijkt u maar eens even voor de goede orde op muziek-vier-daagse.nl. muziek-vier-daagse.nl. De Waalse Kerk in Amsterdam dus met een dubbelkorig motet.

het motet Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, in een uitvoering van het Bach-Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. We gaan nu luisteren naar een zeer imponerend stuk, het motet O Jesu Christ, meins Lebenslicht, aanvankelijk als BWV 118, gerangschikt onder de cantates. Het zou dan een beginkoor van een verder verloren cantate zijn, maar gezien de inhoud van de tekst is het echt een begrafenismotet. De oudste versie dateert van 1736-37, degene die u gaat horen van 1746-47. Dit is onder meer met trombones, die de slepende gang nog extra dramatisch onderstrepen. In de tekst wordt gesproken over het stervensuur, die letzte Heimfahrt, over het thuiskomen bij God, die troost und zuversicht is. Het is een en al weemoed en getroost worden. Wel, dit is genezende muziek voor zware momenten.

U hoort een uitvoering van de kantate BWV 101, Niem von uns her du treuer Gott. In de uitvoering van Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, bas. En dat met het Bach Collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki. Dan volgt nu het gelijknamige orgelkoraal Vater Unser in Himmelreich, dat onderdeel is van Bachs Klavierübung nummer 3. Jan Jansen, aan wie overigens het Bach solistenportret van aanstaande woensdag zal zijn gewijd, speelt op het wetsorgel van de Utrechtse Domkerk. En daar was Jan Jansen 25 jaar organist.

De organist Jan Jansen speelde op het Betsorgel van de Domkerk in Utrecht Vater Unser in Himmelreich, BWV 682, uit de grote orgelmis van Johann Sebastian Bach. Het weefwerk van Johann Sebastian Bach is zo kunstig dat het soms moeilijk te horen is waar die koraalmelodie dan klinkt. Bijvoorbeeld in de basso continuo. Om het indrukwekkende beginkoor en het soms tergende melancholische duet van de sopraan en de alt nog eens goed te horen, hier een opname uit de oude uitvoeringstijd. En niet door de minste. Ernest Ansermet was een precieze en partituurtrouwe dirigent die goed met deze muziek omging. Boren Helen Watts en, mag je wel zeggen, onze Ellie Ameling. Altijd de lievelingssopraan van Maarten het Hart. En wat deze uitvoering betreft heeft hij flink gelijk. Dit is prachtig gedaan. We zullen binnenkort een Bach-solistenportret van haar laten horen. Van Ellie Ameling dus. Over het beginkoor zegt Maarten het Hart. Een schrijnend, grimmig, weerbarstig openingskoor. Zwaar, somber, vooral indrukwekkend. Ja, het matcht met het beginkoor van de Matthäuspassie. We hopen veel Matthäuspassie-liefhebbers te verleiden meer naar de cantates te luisteren, want het is een goudschat. Het duet voor sopraan en alt is wel de climax van deze cantate. U hoort weer thema's van het beginkoor en als instrumenten dwarsfluit en oboe da caccia. Het smeekt en huilt in deze muziek, in D klein, gedragen door het pastorale 12/8 ritme van de Siciliano. Waar kennen we dit allemaal van? Ja, precies, van de Matthäuspassie. En daar komt driemaal de wiegende en troostende 12/8 maat in voor. En die unieke combinatie van de caccia en de dwarsfluit zet Bach in voor de wonderschone aria Aus Liebe. Zo zie je hoe de passionen eigenlijk uit het magnum opus van de cantates voortkomen.

En dat was uit de kantate BWV 101, Niem von uns her du teure Gott. Het beginkoor, het duet voor sopraan en alt, Gedenk an Jesu bitteren Tod. En het slotkoraal, Leid uns mit deiner rechten Hand. En hier hoorde u een uitvoering van de sopraan Ellie Ameling, de alt Helen Bots, het proartekeur Lausanne en het orkestre de la Suisse Romande onder leiding van de historische dirigent daar in Genève, Ernest Ansermet. Opgenomen in de Victoria Hall in Genève, waar Ernest Ansermet en het orkest van de Suisse Romande meestal hun plaatopname maakten destijds. En dit was in 1969. Een hal met een mooie akoestiek trouwens, die wel vergeleken werd met die van het Concertgebouw. Dus het hoogste niveau. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgen weer, iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En deze programma's worden vervaardigd door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en mogelijk tot morgen. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

0: Goedemiddag.
1: Het is weer tijd voor ons dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Dagelijks, dat wil zeggen iedere werkdag. Van 1 tot 2 uur, een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en het programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. Eveneens voor de 10e zondag na Trinitatis geschreven is de kantate BWV 102. Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Voor 25 augustus 1726. Wederom een zeer indringende kantate met een overweldigend beginkoor. En dat komt door de confronterende tekst: Heer, uw ogen kijken naar het geloof. U heeft ze geslagen, maar ze voelen het niet. U tuchtigt ze, maar ze veranderen zich niet. Ze zijn harder dan steen. Paus Franciscus sprak over de onverschilligheid. We hebben het vermogen te huilen verloren. Dat mensen hard als steen kunnen zijn, die weerbarstigheid, die hoor je in de muziek. Dat verzet dat mensen kunnen hebben tegen verandering, tegen zelfinzicht, tegen aanpassing. In de psychologie de weerstand. Angst om het oude op te geven, te volharden in het kwaad. Zo wordt deze muziek toch weer modern. Hoorde Bach al thuis in de moderniteit? Met één been stond hij er al in, hoe gelovig hij ook was. Premodern, ouderwets in zijn opvattingen. Dan deze muziek, het gaat maar door in een werveling als een koppige drive tegen de klippen op. In feite heeft het een passacaglia-vorm, met een doorgaande ostinato dus, de hardnekkige bas. Het wordt ook nog fugatisch en het mondt uit in een fuga. De muziek heeft iets jengelends, als van een koppig kind. Bach had zelf ook wel iets onverzettelijks. Deze muziek kan een oorwurm worden. We staan aan de vooravond van de Matthäuspassie, maar we zijn door het fugatische meer in de sfeer van de Hohe Messe dan van de Matthäuspassie. Als je dit veel hoort, dan kan je in een roes geraken. Gevaarlijke muziek. Nog een hoogtepunt. De Lamento van de Alt, een klaagzang, ingeleid door de hobo, die zelf lijkt te zingen. Te weeklagen, die hobo. Hier prachtig bezongen door Robin Blaze. De lange boog van de inkomende alt doet denken aan de castrate-aria's uit de opera. Maar het is geen opera. Het is meer. Het gaat dieper. Het gaat over de condition humaine. Dan nog een tenor-aria. Erschrikken doch. Paniek. Schokkerig. Om je wakker te schudden. Weer de Bach. Ontwaak. Mahler zou hetzelfde idee nog op woorden van Nietzsche toonzetten in zijn derde symfonie, Ontwaak uit je onbewuste slaap. In het dubbele slotkoor een hoge viool, de piccolo, hoger gestemd dan een gewone, geeft een hemels effect.

En dat was de organist Jan Jansen op het Betsorgel van de Domkerk in Utrecht. En Jan Jansen speelde Vater Unser in Himmelreich, BWV 682. En dat komt uit de grote orgelmis. U kunt een en ander nakijken uit wat voor delen bestond deze klavierübung nummer 3, de grote orgelmis. Wel, er zijn diverse delen geweest, die zal ik niet allemaal opnoemen, maar die kunt u dus vinden op onze playlist. En als u kijkt bij www.concertzender.nl en geen dag zonder Bach, dan komt u dat allemaal tegen, heel uitgebreid en vaak nog met een illustratie erbij ook. Dus doet u voordeel. Einde van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator was Joop van Zijl en de samensteller Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Het is bijna ongelooflijk, maar waar. Dit is de 99ste aflevering alweer van Geen Dag Zonder Bach. En we hebben het jaar nog niet eens gevuld. Bijna, in ieder geval. Wel, dit is dus het programma Geen Dag Zonder Bach, aflevering 99. Dus kunt u nagaan wat er morgen komt. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma en al deze programma's trouwens is Govert Jan Bach. Zondagavond 22 september worden in de Waalse Kerk in Amsterdam vocale muziek van Bach uitgevoerd, alsmede diverse koralen. En die kunt u meezingen. Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble onder leiding van Klaas Stok. Klaas Stok zal zaterdag 21 september om 2 uur een workshop over Bach de Thomaskantor geven. En u moet een en ander maar eens nakijken op muziekvierdaagse.nl. Ze voeren eerst de mis in A groot uit. Deze werd tussen 1735 en 1744 uitgevoerd, voornamelijk op basis van kantatendelen die Bach veel eerder gemaakt had. De originele Duitse teksten werden vervangen door Latijnse, maar altijd zo dat de gevoelsfeer, het affect, klopt. Bach wist steeds de mooiste stukken uit zijn enorme oeuvre van zo'n 200 kantates te vinden. Het is heerlijke muziek waar we, als we daar last van zouden hebben, niet gehinderd worden door barokke, theologische teksten uit de 18e eeuw.

De Chaconne uit de partita nummer 2 in D-klein BWV 1004. Dat was een uitvoering op clavecimbal door de clavecinist Yves Rechsteiner, of Rechsteiner, man uit de Elzas wellicht. In de tijd na Bach, vooral in de romantiek dus, dachten velen dat hij zich vergist had. Dat dit niet de bedoeling was, deze muziek op één enkel instrument. En men schreef er een pianobegeleidingje bij, zoals Mendelssohn, die weliswaar de Matthäuspassie herontdekte, maar ook ontzettend veel veranderde in het werk van Johann Sebastian Bach. Johannes Brahms, die een Bach-fanaat was, dacht er anders over. Hij was sterk geïmponeerd door die Chaconne. Hij vond het de wunderbaarste und unbegrijflichste muziek die hij ooit gehoord had. Als hij het zelf geschreven had, dan zou hij er gek van worden. Aldus Johannes Brahms, in een brief aan Clara Schumann. Hij bewerkte het stuk in 1877 voor de linkerhand op de piano. Het resultaat is heel mooi. De sfeer is anders, intiem, zachter. Het ontzagwekkende, dat blijft bewaard, maar met handschoenen aan. Romantische, dan wel te verstaan.

En dit was een opname van de pianiste Edna Stern. De piano linkshandig. We hebben het over de Chaconna uit partita nummer 2 in D-klein van Johann Sebastian Bach, BWV 1004. Maar dit was dan een bewerking door Johannes Brahms. We hebben het over de Chaconna uit de partita nummer 2. Er is een belangrijke hypothese van muzikologe Helga Teune. Dit ontzagwekkende stuk staat in het teken van de rouw en er zijn begrafenis- en rouwkoralen in versleuteld. In 1720 was Bach van mei tot juli met zijn heer, dat was toen de prins Leopold van Köthen, op reis naar Karlsbad, de enige buitenlandse reis die Bach overigens maakte. Zo'n prins maakte dan in het kuuroord mooie sier met zijn orkest en de geweldige Bach. Wie kon daar tegenop? Johann Sebastian kwam op 17 juli thuis, maar wij kwamen wel thuis in een stil huis. Koud, naargeestig zal het geweest zijn. Het beeld uit de necrologie spreekt voor zich. Hij hoort pas bij Eintritte in zijn huis dat zijn lieve en eerder nog gezonde vrouw, Maria Barbara, 36 jaar, was gestorven en al op 7 juli begraven is. Ze laat 4 kinderen na. Bach hertrouwt niet meteen, maar pas haast 2 jaar later, wat toen zeer ongewoon was. Zo was zijn vader, na de dood van diens vrouw, al binnen een maand hertrouwd. De rouw is overduidelijk aanwezig. Dan zet Bach zich volgens deze analyses aan een requiem voor Maria Barbara. Met deze muziek vond Johann Sebastian een antwoord op deze vreselijke klap. Op zijn 9e was hij wees en op zijn 35e weduwnaar. De dood is een kerntrauma in Bachs leven. Hij zal nog 10 van zijn kinderen begraven. Er is een portret uit die tijd van een zekere schilder Ille. Die ontmoette Bach in Karlsbad. In het feestgedruis aldaar zal er geen rust geweest zijn om te poseren. Het portret lijkt dus van na Karlsbad. En als je goed naar het portret kijkt, dan zie je een geslagen man, een man in de rouw. Hij praatte er niet over, schreef geen brieven, zoals zijn zoon Carl Philipp Emanuel later vertelde, maar hij componeerde. De muziekwetenschappelijke analyses gaan uit van verborgen koralen en uitkomsten van de gematrie, dat is de getallenleer. Aan de hand van de getallenwaarden van noten, koralen en de namen van Johann Sebastian en Maria Barbara. En als je de uitvoering hoort van Christoph Poppen en het Hilliard Ensemble, dan zeg je gauw, ja, dit past, dit kan, dit gaat de diepte in. Dit vecht met zichzelf, maar troost zichzelf ook. Aan het slot hoort u nog heel zacht het koraal. Den dood niemand zwingen kunt. Nee, de dood kun je niet tegenhouden. En overigens, wilt u de originele vioolversie nog horen? Dan moet u dat even opzoeken bij Uitzending Gemist, dossier Geen Dag Zonder Bach, week 19, aflevering 95. En dat allemaal op concertzender.nl.

Een schitterende en bijzondere uitvoering van de Chaconna uit Partita nummer 2 in D klein, BWV 1004, door de violist Christoph Poppen en het Hilliard Ensemble. Wel tot zover deze 100ste aflevering van Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller van deze programma's is Govert-Jan Bach. En we bedanken hem heel hartelijk voor het monnikenwerk dat hij heeft verricht. Monnikenwerk vind ik wel passen in het kader van deze uitzending. Govert-Jan Bach, die al deze 100 uitzendingen heeft samengesteld. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Want eigenlijk wordt hier bij de Concertzender gewerkt door een heel team. Die mensen mogen we ook wel eens bedanken. Dat is in eerste instantie Benno Wormgoor, die al deze uitzendingen heeft opgenomen en vriendelijk aan de andere kant van de ruit zit in de studio. En verder hebben grote bijdragen geleverd. De mensen die dit ook technisch hebben vervolmaakt en er oog op hebben gehouden dat alles in orde kwam. Namelijk Irene Stolp en Hans Meerman. Wel, dit was dan de 100ste uitzending. En ik zou zo zeggen, ja, dat moet toch even gevierd worden. Champagne, maestro, please. En wat de luisteraars betreft, tot volgende week maandag.

Goedemiddag, we beginnen weer een nieuwe week met Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. We zijn toe aan onze volgende kantate. Nummer 40 bewaren we voor Tweede Kerstdag en nummer 41 voor Nieuwjaarsdag. Maar we hebben weer een hele mooie voor u, BWV 42. Am Abend des selbigen Sabbats, voor zondag Quasimodo Geniti, en dat is de zondag na Pasen. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 8 april 1725. Weer zo'n verbazingwekkende kantate, die nummer 42. U krijgt aan het begin zelfs een Brandenburgs concertje cadeau. Waarschijnlijk een vroeger werk, maar wat heerlijk is het en hoe perfect. De Bach-kenner Whittaker vraagt zich af waarom dit stuk niet tot 's werelds beste concertstukken is gerekend. Luistert u zelf maar en let op het wonderlijke melodietje in het midden. Daarna zet de tenor de toon een stuk ernstiger. Je hoort dat het om een spannend verhaal gaat en dat is het. Na de kruisiging en het overlijden van Jezus zitten zijn volgelingen achter gesloten deuren te wachten of zij misschien ook gepakt worden, een soort oorlogssituatie. Maar daar is ineens Jezus, als opgestane Heer. Dan volgt er weer zo'n juweel. De alt, die bemediteert dat wanneer twee of drie in Jezus' kostbare naam aanwezig zijn, hij ook zelf present is. In het pastorale wiegen van de 12-8e maat herkennen we de herderlijkheid van Jezus Christus, de pastor, de herder bij uitstek. De heerlijke hobo's versterken in een prachtige dialoog de geruststellende zang van de alt. Deze aria kan niet lang genoeg duren. Meteen daarna weer een liefdevol duet voor sopraan en tenor. Verzage nicht, geef het niet op. Deze muziek is medicijn. Een therapeuticum tegen angst en zorgen, tegen eenzaamheid. Na een recitatief van de bas, nog een pittige, bemoedigende aria van hem, dan het slotkoraal. Wat opvalt is dat er geen koor gezongen wordt. Het is de zondag na de Johannespassie versie 2 met dat prachtige beginkoor dat we van de Matthäuspassie kennen. Bewein dein Sünde groß. Zou hij zijn jongetjes een weekje rust gegund hebben? Zo was hij wel, die Bach. Zijn leerlingen waren gek op hem. Hij werd door velen gezien als een bemiddelijk man, tot er iemand aan de muziek kwam. Dan was hij halsstarrig en onverzettelijk. Het was voor hem een roeping van God.

Sie werden euch in den ban tun. De kantate BWV 44 werd uitgevoerd door Barbara Schlick, Catherine Patrias, Christophe Précardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Het meeste werk van Bach is natuurlijk bewerkt voor piano. Het hoeft amper bewerkt. Het is voor klavercimbel geschreven, gewoon tweehandig. En biedt op piano een rijkere dynamiek, omdat het klavercimbel maar één volume kent. Er kan nog wel van toetsenbord veranderd worden, maar harder of zachter. Maar de piano geeft nu eenmaal veel meer dynamische mogelijkheden. Daar is natuurlijk een enorme strijd over. Op piano, mits licht gespeeld en zonder pedaal, krijgt de muziek meer warmte en relief. Maar de puristen willen daar niets van weten. Aan het eind van Bach's leven heeft hij nog kennis gemaakt met de experimentele fortepiano's van Silbermann. Hij gaf aan hem ook technische adviezen, waar hij zo bekend om stond. Maar we weten niet of Bach ze echt bespeeld heeft. CQ er echt voor gecomponeerd heeft. Wij weten zoveel niet van Bach. Als hij dat wel gedaan had, dan zou hij een ander soort muziek geschreven hebben. We gaan luisteren naar de zesde partita. De zes partita's zijn een wereld van een uitzonderlijke klasse. In 1731 durfde Bach ze uit te geven, wetend wat voor kwaliteit het had. Alle zesdelige bundels hebben bij Bach een grote betekenis. De zes Brandenburgse concerten, de zes suites voor cello, zes solostukken voor viool, zes Schubler-choralen voor orgel. En van het getal 7, daar blijft hij vanaf. Dat is het heilige getal. 6 is van hard menselijk werken. Onbegrijpelijk dat de zes partita's niet net zo beroemd zijn als die andere stukken. In die zesde partita heeft Bach dan een uitzonderlijk niveau bereikt, oplopend van 1 tot 6, transcenderend haast, grensverleggend, grensoverschrijdend. Hij raakt hier aan de wereld van de fantasieën van Mozart, ja, aan Beethovens klavierwerk. Dit is transcendentale muziek. Neem nu het vijfde deel, de Sarabande. Versdijk sprak ooit over Bachs klaviermuziek als werelden van bedwongen gevoel uitdrukkend, uiterst traag en bedachtzaam. Dit vertraagt je haast, je bestaan wordt gefundeerd zonder dat je er erg in hebt. David Frey, of David Frey,

pianist David Frey speelde de partita's 2 en 5, toccata BWV 911, muziek van Johann Sebastian Bach. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag, een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur, geen dag zonder Bach op de concertzender. Goedemiddag. Iedere werkdag zijn we er om deze tijd. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. En woensdag, zo hebben wij het nu eenmaal besloten, woensdag, zoals vandaag, is het solistendag. En we verschuiven in de tijd naar voren en naar achteren. Hedendaagse en oudere uitvoerders van formaat. En vandaag gaan we luisteren naar Dietrich Fischer Disco, de bariton der baritons. Wel genoemd de belichaming van de Duitse cultuur. Die grote cultuur met zijn schaduw van oorlogsvoering en Hitler. Hij leefde van 1925 tot 2012. Hij was behalve zanger ook een vermaard muzikoloog en hij schreef vele boeken, deze Dietrich Fischer Disco. Hij is natuurlijk de Schubertzanger bij uitstek, maar ook Mahler en de moderne klassieke muziek heeft hij zeer verdienstelijk gestalte gegeven. Er waren mooie stemmen in zijn tijd, maar geen betere zangers. In ieder geval met zijn intellect en invoelingsvermogen. Sommigen vonden hem koud, maar een warmere stem, zoals die van Herman Prey, biedt toch niet dat niveau dat hij had. Prey zingt meer naturel, erg Duits ook. Disco blijft de verbale intellectueel. De woordman. Ik mocht hem eens een keer in de Edison overhandigen, in de Rode Hoed in Amsterdam. En toen bleek hij een soort smetvrees te hebben. Nou ja, het was een keurige man in ieder geval. Maar wat een zanger. Te weinig bekend is dat Fischer Disco zijn carrière met Bach begon. In 1943 moest hij in dienst bij de Weermacht. Hij was geen SS'er, zoals de heer von Karajan. En in 1945 werd hij krijgsgevangene in Italië, zoals zoveel jonge Duitsers. En daar zong hij voor de medekrijgsgevangenen en dan vooral Bach. 2 maal nam hij de Matthäuspassie op, met Karl Richter en met Klemperer. De langzaamste Matthäuspassie ooit, maar zonder coupures. We gaan naar de laatste luisteren en horen de instelling van het avondmaal. Hoor hoe krachtig Disco hier zingt, met weinig vibrato, dichtbij, menselijk, krachtig. Niet een verheven, geaffecteerde Jezus of een weke, zoetgevoosde, maar een van vlees en bloed, met een mannelijke superioriteit. Hij zou aardig meekomen met de huidige uitvoeringen.

Uit Bach's Matthäuspassie. U hoorde even als evangelist Peter Pierce. En dat was dus Dietrich Fischer-Dieskau met het Philharmonia Koor en het Philharmonia Orkest onder leiding van de dirigent Otto Klemperer. Mooi is dit, haast hedendaags. En nu dan de baskantates der baskantates. Ich habe genoeg, of beter blijkt uit onderzoek genoeg. En dat is BWV 82. We zullen later deze kantaten nog uitvoerig bespreken. Het gaat om de oude Simeon, die als hij het Christuskind in zijn armen mag sluiten, eindelijk naar zijn Heer kan gaan. Hij heeft genoeg gehad. Met het mooiste slaaplied ooit geschreven, Schlummert ein, ihr matten Augen. Later bewerkte Bach dat nog eens voor zijn vrouw Anna Magdalena, die een goede sopraan was. En zo mooi vond hij het dus zelf. Dan tot slot, ich freue mich auf meinen Tod. Een voorbeeld van Lutherse doodsmystiek. Sterven is bij de Heer komen en in hem opgaan.

Bachs Werken Verzeichnis 19, Es erhob sich ein Streit, met Sandrine Pio sopraan, Jörg Dürmüller tenor en Klaus Mertens bas. Verder met de transcripties. Ja, Bach zelf is ermee begonnen, dat was normaal in die tijd. Zo heeft hij zich heel veel muziek toegeëigend. In de negen jaar dat hij in Weimar was, misschien wel de interessantste periode in Bachs ontwikkeling, waar zoveel van is weggeraakt helaas, bewerkte hij muziek van anderen voor orgel. Prins Johan Ernst, een muzikale neef van de hertog, nam die mee als hij een uitstapje naar Amsterdam maakte, waar de muziek werd gedrukt. En die kreeg les van Bach en componeerde ook zelf. Bach rende dan met de partituren naar boven, naar het orgel, hoog in die prachtige hemelse kapel van Weimar. Helaas is die kapel afgebrand. En speelde hij de concerten van vooral Vivaldi, voor de strijkers, meestal uit op het orgel. Het genie hoefde niet naar Italië te reizen om zich meester van die muziek te maken, zoals Händel dat bijvoorbeeld wel heeft gedaan. Hij pakte de essentie zo op, of het nu Frans, Italiaans of Noord-Duits was. Bach was als een spons. Hij zoog al die muziekstijlen op. En als je een spons uitknijpt, dan komt er een heerlijk aroma vrij. Althans, dat kan. Het amalgaan van de muziek van Europa. U hoort eerst een Vivaldi-transcriptie op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar, gespeeld door Pieter van Dijk. En daarna speelt Pieter van Dijk BWV 595, het concert naar prins Johan Ernst van Sachsen-Weimar. En tenslotte de aria in F groot naar François Couperin BWV 587.

U hoorde Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. Achtereenvolgens met BWV 594, een orgeltranscriptie in C-groot naar Vivaldi. BWV 595, concert naar Prins Johan Ernst van Sachsen-Weimar. En 587, aria in F-groot naar François Couperin. Nogmaals, dat was Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. En daarmee beëindigen we ons programma Geen dag zonder Bach voor vanmiddag. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

0: Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. En vandaag, op deze laatste werkdag van deze week, is het lachen geblazen. Of liever gezegd, lachen gezongen. Want op veler verzoek de koffiekantaten van Bach. Het werd tijd om het strenge en zware Bachbeeld weer verder bij te stellen. Dit is humor, lol, spot, maar het blijft diep menselijk. Het hoort officieel tot de zogenaamde educatieve cantates, ter lering van de pekelzonde, maar ook tot vermaak. Dochter Liesken is aan de koffie verslaafd. En haar vader denkt, het was tijd eigen, dat ze dan niet aan de man komt. Zoals onze ouders in de jaren 70 dachten dat dat het geval was als je aan de hasj was. Koffie was toen toch nog een beetje stout, al stikt het in Leipzig van de koffiehuizen. Het gaat meer om een generatieconflict. Of dieper om een conflict vader-dochter. De tenor kondigt de oude brombeer aan, Zeidelbeer. Daar komt heer Slendriaan met zijn dochter Liesjen aan. Vader zingt een heerlijke, bozige aria. Had man niet meine zijne kinder 100.000 hoedelijen? Heb je met je kinderen niet altijd gedonder? Niet altijd geklooi? Als jij koffie blijft drinken, nou, dan krijg je nooit een man. En Liesken zegt, ach, water, zij toch niet zo scharf. De koffie smaakt zo zuurse, lieblicher als 1000 kussen. En uiteindelijk gaat ze lekker haar gang, ach, de jeugd van tegenwoordig. Met de koffie erbij is het nog leuker met een man. Tekst van meneer Pikander. En ja, dat is die van de Matthäuspassie. Wel, aria's en recitatieven wisselen elkaar af in de koffiekantaten. Besloten wordt met een heerlijk koraaltje. Het generatieconflict is een kat-en-muisspel. Ja, Bach had een dochter met de naam Liesken. Ja, Bach was eigenlijk de beste operacomponist van zijn tijd. Toneel- en verkleedpartijen, die had hij niet nodig. En hier geeft hij ook nog blijk van een staaltje komische opera. En dat wordt hier heerlijk gezongen door de topsopraan Barbara Bonney. Met pit en milde spot. Heerlijke autonome meid. Met de bas David Wilson Johnson als vader die dat geweldig doet. En deze Londenaar is hier eigenlijk te weinig bekend. En wie dirigeert dat zo lekker? Ja, dat is wijlen Gustav Leonhard. En dat was toch zo'n strenge man. Nou, Gustav Leonhard hield van razendsnelle auto's. Lekker op de autobaan naar Basel, waar hij vroeger vaak naartoe moest. Een man die zijn buitenlandse gasten altijd even de hoerenbuurt liet zien. De koffiekantate blijkt een kolfje naar zijn hand.
1: Schweigt stille, plaudert

schmücke dich, o liebe Seele, de kantate voor de 20e zondag na Trinitatis. U hoorde de sopraan N. Monoios, de alt Angus Davidson, de tenor Charles Daniels en de bas Peter Harvey, met het Gabrieli Concert en Players, het geheel onder leiding van Paul McCreesh. Nu aandacht voor Farinelli en de castraten. Bach heeft niet te stellen gehad met het castratendom. Zelfs in Dresden zongen vrouwen, zoals de vrouw van hofopera-componist Hasse, Faustina Bordoni. Nee, die kwamen uit Italië, waar ze als jongens met mooie stemmen gecastreerd mochten worden, tot 1900. Dan zongen ze in Frankrijk en vooral in Londen, bij Händel in zijn opera's. Toen in 1723 Bach begon in Leipzig, vestigde Händel zich in Bond Street in Londen, waar hij bleef tot zijn dood. Bach had al veel eerder de boot naar de opera gemist, al was ook hij met een goede sopraan getrouwd, net als Hasse. Maar de operastijl was galant en vloeiend, zonder moeilijke fuga's, meezingers, zoals dit loflied op de boom, die met zijn heerlijk loof tedere beschutting tegen de verzengende zon geeft. Wie schrijft er nu een aria over een boom? Händel.

Dat was Andreas Scholl in zo'n typische verlekkerde castrate-aria van Händel uit Circe. Gezongen dus door Andreas Scholl met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington. Farinelli had het kunnen zingen, maar het was waarschijnlijk concurrent Senesino. Wat was nu de bijzondere aantrekkingskracht van de castraten? Vrouwen waren bij de vleet verliefd op ze. Ze waren niet vruchtbaar, dus een vrijpartij zou niet verkeerd aflopen. Maar het was vooral de mannelijke verschijning getooid met een hoge stem. Dat was boven natuurlijk, verheven, goddelijk haast. De hermafrodiet, de man-vrouw. Een archetype. De grote helden in de opera's Julius Caesar, Xerxes, Circe, Admeto, koningen waren voor castraat geschreven. Degene die momenteel daar qua timbre en bereik het dichtstbij komt, is het fenomeen Philippe Jaroussky. Een mooie, stevige man, een echte vent, met een enorme zangtechniek en warmte. Luister naar Monteverdi, met wie het allemaal zo'n beetje begonnen is. Si dolce è il tormento, hoe zoet is de kwelling. Philippe Jaroussky als de vleesgeworden, niet gecastreerde castraat van onze tijd, maar vooral een groot zanger.

Si dolce e le tormente uit Scherzi Musicali van Claudio Monteverdi. Uitgevoerd door Christina Ploehaar, Philippe Jaroussky en het Teatro d'Amore L'Arpeggiara. Jaroussky zingt niet veel Bach, maar wanneer hij dat doet, dan is het wel raak. Eerst hoort u hem in Händels Dixit Dominus en daarna in Bachs Magnificat. Eerst in dat prachtige, wiegende duet, Et Misericordia, dat zijn gelijke niet kent. Barmhartigheid van geslacht tot geslacht. Dan daarna de alt-aria Esurientes in Plevit Bonis. Armen heeft hij met het goede vervuld. Het is een lievelingsstuk van Paul Witteman. Dat menen we te weten, maar het is ook zo, hoor.

En dat was Georg Friedrich Händel, of George Frederick Händel als u wilt. Dixi Dominus en Virgam Virtutus Tuae. En Johann Sebastian Bach uit het Magnificat, het duet voor alt en tenor, Et Misericordia. En de aria Esurientes Implevit Bonis. U hoorde de altus Philippe Jarouski en de tenor Toby Spende met het Concert d'Astrée onder leiding van Emanuele Aym. En dan na een hele uur vocaal geweld, hier nog eentje om het af te leren.

Wel, dat was de stemkunstenaar, ook in jazzkringen bekend, Bobby McFerrin. En ster-cellist Yo-Yo Ma in hun interpretatie van het air uit de derde suite van Bach. En dat was voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u verder goede middag en tot morgen.

Dit is de Concertzender weer met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Dit is wel een beetje de week van de mannenalt tegenover de vrouwenalt. Gisteren die wonderbaarlijke Philippe Cherousky, die eigenlijk meer mezzo is dan alt, met formidabele uitschieters. En morgen, het solistenportret, is dan gewijd aan Aafje Heynes. Vandaag hoort u de eerste mannenalt die de oude techniek weer ophaalde. En dat was de Engelsman Alfred Deller, die zich al in de oorlog ging verdiepen in de oude muziekpraktijk. Bij hem begint de Historically Informed Performance voor de zang eigenlijk. In Basel had je de gambist August Wensinger en organist Eduard Müller, bij wie Gustav Leonhard in 1949 nog in de leer ging en over de autobaan op en neer sjeesde in zijn snelle bolide tussen Nederland en Zwitserland. Maar het oerbegin van de Historically Informed Performance legt Leonhard altijd bij Alfred Deller. Daarom nu eerbetoon aan de grootheden en helden van het eerste uur. Zij zorgden voor het begin van de noodzakelijke retouchering van de oude muziek. U hoort de aria der Bach-aria's, het Agnus Dei, waar Bach nog in zijn laatste dagen aan werkte. U hoort de begeleiding van het Leonhard Consort, waar niet alleen Gustav's vrouw Marie viool speelt, maar ook Nicolaus Arnoncourt de cello speelt. Vrienden van het eerste uur, een opname uit 1954. En hoor hoe mooi deze man zingt. Hij had een groot postuur, er was niets vrouwelijks of nichteligs aan hem te bespeuren. En dan die tederheid. Kan het mooier? Kan het dieper?

het Agnus Dei uit de Hohe Messe door Alfred Deller met het Leonard Concert. Hetzelfde roemruchte Leonard Concert uit 1975 in ook alweer een historische opname, namelijk van het Musicalische Opfer BWV 1079. Er speelt een nieuwe lichting mee in de vorm van de familie Kuiken op traverso, viool en basviool, de barok voorloper van de contrabas. En Marie Leonard op de tweede viool en Gustav Leonard op het clavecimbel. Dit werk was een staaltje van Bachs genialiteit. Hij kwam zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann opzoeken, die in Berlijn werkte, bij de coming king of Europe, Frederik de Grote. De man die de militarisering van Duitsland inzette, een verlicht despoot, maar ook een bekwaam traverso-speler. Johann Sebastian Bach kwam met de postkoets in Berlijn aan, om meer precies te zijn in Potsdam. En toen werd hij haast gearresteerd in die zin dat hij met zijn reiskledij en al meteen onvoorbereid naar de koning werd gebracht. Mijn heren, de oude Bach is daar. Eigenlijk een celebrity of juist een fossiel die nog fuga's maakte in een tijd dat helemaal uit de mode was. Bach mocht een beetje snuffelen aan de fortepiano's van Silbermann, die de nieuwe tijd van de piano aankondigde, maar toen speelde de koning hem een melodie voor om erop te fugeren, te improviseren in de vorm van fuga's en kanons. Een melodie waarschijnlijk niet van de koning zelf, maar van een hofmuzikus, of wellicht zelfs van Wilhelm Friedemann Bach, die zich volledig niet leende voor fugisierung, maar waarbij Bach overladen met cadeaus naar huis toog en in 2 maanden het Musicalisches Opfer opstuurde. Naar Berlijn dus. Het werk is een Mount Everest in de muziekgeschiedenis. Na al die moeilijke en ingewikkelde fuga's besluit Bach met een heerlijk galante triosonate voor fluit, viool en basso continuo in de stijl van die tijd, galant en welluidend. Maar het blijft wel Bach. In ieder van de 4 delen horen we het koninklijk thema terug. Het Musicalisches Opfer besluit dan weer met een kanon. Wie zei dat Bach aan het eind van zijn leven in vergetelheid was geraakt? Wel uit de mode. Zijn wij blij dat hij niet meeging met die mode?

U hoorde Avia Heinis met het Nederlands Kamerorkest, uit die tijd toen, onder leiding van Simon Goldberg. Avia Heinis zong Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Vergeleken met de grote moederenergie van Kathleen Ferrier had Avia Heinis altijd iets jeugdigers in haar zingen. Haar timbre was eigenlijk een beetje jongensachtig. Ze zou het in de huidige barokwereld best goed doen. En ze had ook weinig overdreven vibrato. Laat u in slaap wiegen door Schlafe, mein Liebster uit het Weihnachtsoratorium, dat wel 10 minuten duurt.

0: Slaven, mijn liefste, uit het Weihnachtsoratorium. Aafje Heynes, begeleid door het Nederlands Kamerorkest, onder leiding van Simon Goldberg. En tot slot het zo geliefde Bis du bei mir. Ten onrechte toegeschreven aan Bach, die het wel in het notenbüchlein voor zijn vrouw Anna Magdalena had gezet, of ze had dat zelf gedaan. Maar het is van Gottfried Heinrich Stölzel, uit een opera uit 1718, die mogelijk nog in Leipzig was uitgevoerd. Het is de ultieme liefdesverklaring. Trouw tot in de dood. En dan heeft samensteller Govert-Jan Bach voor mij een aantal regels in het Duits geschreven. En dat is natuurlijk erg aardig, maar hij kan het zelf ook zo goed. Hij kan het ook zingen trouwens. Daar zullen we u niet mee lastigvallen. Maar misschien dat hij het zelf even kan voordragen. Waarom niet? Voor hetzelfde geld.
1: Ja, het wordt wel eens even tijd om Joop van Zijl af te lossen in dat zweethokje hier. Want het is een prachtige tekst en ik neem het graag van hem over. Bis du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruh. Ach, wie vergnügt wär so mein Ende. Es drückten deine schöne Hände mir die getreuen Augen zu. Aafje Heynes met Pierre Palla.

En dat was met een inleiding hoogstpersoonlijk van samensteller Govert-Jan Bach, die het zo mooi in het Duits kan vertellen. Bis du bei mir, naar Gottfried Heinrich Stölzel. Uitgevoerd door Aafje Heines Alt. Aan haar was het portret van vandaag gewijd. En ze werd begeleid door de alleraardigste Avro-organist uit vroegere jaren, die ik me nog wel kan herinneren dat ik bij de omroep kwam in die tijd, de aardige Pierre Palla. Pierre Palla en Aafje Heines, een mooie opname in ieder geval. Om deze uitzending ook mee te besluiten, dit was Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en hopelijk tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. Ich sterbe nicht, zingt het dubbelkoor in de korte maar krachtige motet dat nu volgt, het motet Fürchte dich nicht. In de regel begrafenismuziek, niet voor in de gewone kerkdienst. Geen aria's, kleine of geen begeleiding. Wat zegt Bach hier veel in amper 8 minuten? Vrees niet, want ik ben bij je, je bent niet alleen. Wijk niet, deins niet terug voor de verschrikking van de dood. Ik heb je bij de naam genoemd, jij bent mijn. Bach gelooft in deze liefdesverklaring van God en zet dat om in deze enorm krachtige muziek. De liefde is sterker dan de dood, zegt het hooglied. En Judith Herzberg dichtte dat na in haar 27 liefdesliedjes. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, maakte deze prachtige opname van het Gesualdo Consort mee in de Waalse Kerk. De opname die u zo dadelijk zult horen. Met aan zijn zij en de zij van de heer Bach, een lieve vrouw die net in haar chemobehandeling zat. En als je dan het koor hoort zingen, ich sterke dich, ik geef je kracht, dan kun je het niet droog houden. Dat zijn deze woorden zo dichtbij dat je ze haast gaat geloven. Aldus samensteller Govert-Jan Bach. Na 4 minuten en 20 seconden komt er een soort gierende fuga langs. Ich habe dich erlöset. Je wordt dan meegenomen in een glijvlucht naar een transcendente werkelijkheid die ineens tastbaar wordt. Wat overblijft is een gevoel. Ik ben niet alleen wat er ook gebeurt. Hoor hoe mooi het Gesualdo Consort dat zingt met Musica Amphion onder leiding van Pieter-Jan Belder. Behalve de onovertroffen bas van Harry van der Kamp, de leider van het Gesualdo Consort, horen we bij de sopranen ook Dorothee Miels, die zich met haar groot talent volledig voegt in het ensemble. De werking van de dubbelkorigheid, die we ook zo goed van de Matthäus-passie kennen, is in dit motet een extra dimensie. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht aus dem Herzen lasse. De liefde is sterker dan de dood.